ik mij. Nou, er zat wat bokko. Het is die keer niet allemaal bokko. Oké, die lanjut.